hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: Of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut.

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want met kristallen glazen, is dat te vibreren in de lounge. Wat krijgen we nou?

0: Dan hebben we nog de muziek.
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door te plafond. Hey, rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden! Dat mag best, want we zijn niet bij de gym! En we zijn hier niet bij de balletclub!

dan hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We

0: of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Veel beats per minuut.

0: Wat zit jij er nog te doen?
1: Gewoon lekker snuiven, cocaïno.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, dat vind ik helemaal nog lekker hoor. Het is niet gewoon dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge.

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door te vallen. Rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden. Dat mag best, want we zijn hier bij de gym. En we zijn hier niet bij de balletclub.